zal eeuwig op jou wachten, al weet ik niet wie jij bent. Maar de liefde kent veel krachten, die mij zeker bij jou brengt. Mijn gevoel laat mij niet rusten,

solas junto a ti.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Hey! Who's that? Mama.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je het maar uit. En voorlopig blijf ik nog jouw zanger, je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang, het liefst nog lang.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Horen is niet luisteren, even goed zeg ik niks. Het heeft geen zin het uit te leggen, de zoveelste keer. Ik weet niet of dat je het kunt, maar ik vraag het mij af. Kom, hoe tot op dat punt zouden dan vechten voor mij?

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niks over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quintin stuurt geen extra agenten naar de kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quintin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar tegen de middag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met UNIF. De rechter had eerder beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie dat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevo heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers aan de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische veiligheidsdiensten, onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlische premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge-trainer Ivan Liko roept op tot kalmte. We moeten normaal doen, zegt hij. Club kan straks op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op de wedstrijd liggen, aldus Liko. Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Unio doet bij AA Gent. Het is eerst vrij zonnig, later toch wat stapelwolken, maar het wordt al wel 23 graden vandaag. Vanaf vrijdag zomers met veel zonnetemperaturen tussen 25 en 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dat ze me dood doet. Dat ze mijn laatste zegt pakt. En me noemen toe doet. Toe doet. Toe doet. Mijn herten klopt en voelt stille voor jou. Meisje.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niks over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quintin stuurt geen extra agenten naar de kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quintin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar tegen de middag vrijwillig vertrekken, om 2:00. Dat hebben ze beslist na overleg met UNIF. De rechter had eerder beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie dat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers aan de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische veiligheidsdiensten. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlisch premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge-trainer Ivan Liko roept op tot kalmte. We moeten normaal doen, zegt hij. Club kan straks op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op de wedstrijd liggen, aldus Liko. Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Unio doet bij AA Gent. Het is eerst vrij zonnig, later toch wat stapelwolken, maar het wordt al wel 23 graden vandaag. Vanaf vrijdag zomers met veel zonnetemperaturen tussen 25 en 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: small cloud passes overhead and cries down on the...
1: Welkom vrienden allemaal in deze nieuwe start van ons programma dat al jarenlang meeloopt en dat heel druk wordt beluisterd. Dat doet me trouwens altijd nog een groot plezier. We zijn er weer om aan begonnen, speciaal voor jullie weer om een nieuwe aflevering van deze Terug Naartoe. En je weet het, jullie reacties, die blijven altijd welkom. Je mag ze steeds blijven sturen, éénzelfde adres, rudolfstevens@telenet.be. Van start gingen we met deze mooie van Bobby Goldsboro en Honey, I Miss You. Nu eentje van Bobby Prince. Uit lang vervlogen tijden, een halve eeuw terug, met Waarom kom je niet meer bij mij?

0: kom je niet meer.
1: Bobby Prins met muziek uit vervlogen tijden. En dat kan natuurlijk in deze Terug naar Toen. Met Waarom kom je niet meer bij mij. Eddie Smets heeft het ooit ook gezongen in het Vlaams. Vandaag de originele in Terug naar Toen. Elton John, Nikita.

Harris bracht voor ons nog een keer zijn Violetta. En aan Joe Harris meteen een streepje country muziek door Heidi Hauge. Well,

maar zo eens een keer die mooie muziek van de classics in deze Terug naar Toen. We blijven in Nederland. Kennen jullie deze dame nog? Patricia Pai. Dit keer in het Nederlands.

Chris Andro met een van zijn mooie songs in ons programma Van Terug Naar Toen. En met de volgende gaan we terug naar het jaar 1989. Sanne en Erik brengen ons een keer hun hit Veel Te Mooi.

Ramon Severs met deze, die foto van jou. En we keren terug naar een piepjonge Wiltura. En wie kent er deze nog? Wiltura in het Spaans. El Soldado.

Nou, Wiltura. Muziek van Wendy van Wanten. Oorspronkelijk van Agneta Velskog. Die hit van Wrap Your Arms Around Me. Wendy brengt het voor jou in terug naar toen. In het Vlaams. Sla je arm om me heen.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je een nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
7: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
8: Het is een nacht.
7: Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak
2: je vrienden en familie mee. En kom feesten op het Bastion Festival 2026.
9: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
10: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
11: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
10: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
11: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
12: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
13: Meer informatie op meubelengeussens.be.
14: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
15: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
16: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
17: Radio Monza, het nieuws. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De win van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moest STVV geen play-offs spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grote deel van de besparingen zal gehaald worden bij het personeel. BASF heeft een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028 en dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zal het bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. Er starten vandaag twee Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger en er liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit gisteren stapte ook Edward Plankaert af. En zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro. De weersverwachting is vrij zonnig, later wat stapelwolken, maxima 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm. De temperatuur kan oplopen tot plaatselijk 24, 25 graden.
18: Dit was het Radio Monza nieuws.
19: Monza's favoriet.
20: Hallo, ik ben de Djembe Prins. Mijn nieuwe single Zakka Wakka werd verkozen tot een Monza favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier. Daar.
19: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Of Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.
3: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30 tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is laten voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoveterweg 14 te Voorshoven in Goedrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Jeroen Mone, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 uur tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16.30 uur, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
8: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail, elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
12: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Jurie Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moest STVV geen play-offs spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij het personeel. BASF heeft een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028 en dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zal het bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. Er starten vandaag 2 Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger en hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit gisteren stapte ook Edward Plankaert af. En zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro. De weersverwachting is vrij zonnig, later wat stapelwolken, maxima 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm. De temperatuur kan oplopen tot plaatselijk 24, 25 graden.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo, ik ben de Djembe Prins. Mijn nieuwe single Zakka Wakka werd verkozen tot een Monza favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier. Daag.
15: Monza's favoriet.

0: lieve luisteraars, hier is Radio Manta.
1: Zonnesluisteraars, een hele goede morgen. De zon schijnt een beetje boven Kinrooi. Maar we krijgen mooie temperaturen. Tot en met 30 graden.
2: Als ik weer op moet staan, ja, iedere morgen.
1: Het mag ook een beetje minder zijn. Ja, maar ja, dat bepalen wij niet hoor.
2: Ik dat keer op keer, ja, iedere morgen hoor ik radio.
1: Alles tegen komt van boven.
0: Hallo, luisteraars. Hier is Radio Manta.
1: Ik ben weer live bij vandaag. Tot 11 uur. Mijn naam is DJ Joe. En waar u gaat, waar u staat. Radio Manta. Nog altijd paraat.
2: Ja, iedere morgen. Als ik in de auto rijd.
1: Ja, onze goede vriend Jacques de Visboer is er vandaag helaas niet. Het is kermis in het dorp. In Kinrooi, op de markt.

Ik zeg nogmaals een goeiemorgen. Tot 11 uur ben ik je gast hier. Mijn naam is DJ Jo. Ik zeg goeiemorgen.

verzoekjes kunnen helaas niet aangevraagd worden. Want de voorzitter wil muziek, muziek, muziek. Van maandag tot vrijdag kan dat wel. Indien de collega's dat wensen. Maar vandaag is er muziek, muziek. Tot 11 uur.

0: Frans Bauer heeft een goeie, mooie dag uitgekozen. De zon schijnt boven Kinrooi.
1: Want vandaag, dat is mijn dag.
0: Hij mag de spits afbijten.

Maar een van de betere hits van de classics. Yellow Sun of Ecuador. De zon schijnt lekker boven Kinderooi en omstreken, denk ik wel. Maar beste van. Kennen we deze nog? Laura Lynn. Oh, oh, oh, wat een mooie dag.

The King of Rock'n'Roll zou ik zeggen, maar het is in plaats van Wilduren. Hij mag niet ontbreken bij Radio Monza. Dan was het een goede morgen. We gaan langzaam naar de tijd zijn van 10 uur. Met deze in plaats van The Bellamy Brothers. Let Your Love Flow.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaaseik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maaseik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
5: Mishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475-48-3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
9: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maaseik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De win van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moest STVV geen play-offs spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grote deel van de besparingen zal gehaald worden bij het personeel. BASF heeft een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028 en dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zal het bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. Er starten vandaag 2 Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger en hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit gisteren stapte ook Edward Plankaert af. En zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro. De weersverwachting is vrij zonnig, later wat stapelwolken, maxima 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm. De temperatuur kan oplopen tot plaatselijk 24, 25 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Het duo Clouseau. Koen en Chris. Mocht je de spits afwijten, het laatste gedeelte van dit programma. Nog enkele eventjes te gaan. Kennen we deze nog? The Jungle Rock. Henk Winzel. Ik ben van harte welkom in de studio van Radio Monza. Op de kantine. De kantine is geopend.

We gaan eventjes terug in de tijd. Ik heb er eentje gezocht en gevonden van de formatie After All en If You Need Me. Nogmaals, goedemorgen.

Dezelfde horen door mijnwerkers die dat allemaal meegemaakt hebben, denk ik wel, in de mijn. Romy met de mijnwerker. En deze mooie plaat van Wings. Maar of Quintyre sturen we naar Mazeik.

Rusland blijft er altijd prachtige muziek. Thomas Wings met Mall of Kintyre. Jirke kennen hem ook nog van hier in Kinrooi, denk ik wel. Jirke, de cafébaas hier in Kinrooi. Of de dancing in Kinrooi. Deze mooie plaat van Jirke. Speciaal Gerda, bedankt voor het telefoontje.

Ja, ja. En zal het nooit weten, denk ik wel, onze goede vriend Sjeerke. Café in de Kinrooi hier. Maar van Dancing in Kinrooi. Margit Hermans. Dit is een woord van Marco Schuitmaker. En hij heeft nog steeds over Engel Bewaarder.

0: Hey, maar ik zeker niet ontbreken bij Radio Monza. Onze goede vriend Marco Schuitmaker en Engelwaarder. Ik wil de mensen bedanken die gebeld hebben. Onze goede vriend Tony en Rita hebben gebeld. Madeleine Luismans en ook Gerda. En ook de laatste beller vandaag was onze goede vriend Bobo was de laatste beller. En hij vroeg een plaatje van Marie Termans. En lekker blijven stappen. Lekker blijven stappen, jawel. Op bij de hand. Lekker blijven hangen, zo moet het zijn, ja.
1: Maandagochtend 7:30. Het is nog veel te vroeg.
0: Geniet ervan.

The best of the rest helemaal. Deze mooie plaat van Lee Towers. I can see clearly now. De zon schijnt lekker boven Kinderooi. En houden zo dat, zou ik zeggen. Misschien een spotje regen namiddag, maar dat kan de pret niet drukken. Rob de Nijs en Malababe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

Het blijft nog altijd prachtige muziek van de Bluebusters. You're the one. En we gaan een lang weekend, een verlengd weekend krijgen. Dus maandag is een vrije dag. En een verlengd weekend, dat betekent hooray, hooray. En het is alweer congé. De formatie Bonnie M.

Ik wil mensen bedanken die gebeld hebben. Ik ben vergaan afspraak zaterdagmorgen. Zonder zorgen. Muziek zonder grenzen. Met DJ Joe. En zo dadelijk veel plezier met Jantje van Bussel. Hij is er klaar voor. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Tot zaterdag. De groetjes.

0: is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo

0: en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24 op 7.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 to 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 to 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
0: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
5: Heerlijke verse aardbeien. pruimen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en pruimen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
2: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het ouder Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
7: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine. Diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw. Maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
8: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De Verenigde Staten en Iran hebben veel vooruitgang geboekt in hun onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Dat zegt Amerikaanse vicepresident Jerry Vance op een persbriefing in het Witte Huis. Volgens Vance willen beide partijen geen hervatting van de vijandelijkheden en wil ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord komen. Maar dat hebben ze al meer dan één keer gezegd. De afspraak op de openbare omroep. Het programma is doorgegaan op de ophef die ontstaan is over de niet-representativiteit van mensen van buitenlandse herkomst in de steekproef, de foto van Vlaanderen. We kunnen zeggen dat er een oververtegenwoordiging van Vlamingen is in de steekproef en we kunnen besluiten dat de grote massa van de Vlamingen een gigantisch probleem heeft met de multiculturele samenleving en heel conservatief aan het worden is, aldus Jonathan Holslag. De VRT heeft trouwens het onderzoek achter de foto van Vlaanderen inmiddels gepubliceerd. Alle gegevens zouden er moeten staan. De Europese Commissie heeft de behandeling van de activisten van de Gaza-vloot volstrekt onaanvaardbaar genoemd. Dat zegt een woordvoerder van de Commissie. Iedere gedetineerde moet veilig en waardig worden behandeld in overeenstemming met internationaal recht. We roepen de Israëlische regering op om de bescherming en waardige behandeling van deze mensen in acht te nemen, zo luidt het. En in een spraakmakend proces in Wenen is een gewezen chef van de inlichtingendiensten veroordeeld voor spionage voor Rusland. Gisto Ott was een hoofdrolspeler in een van de grootste spionageschandalen ooit in Oostenrijk. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. Weersverwachting: eerst zonnig, later stapelwolken, maxima 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm, 26 tot 27 graden lezen we nu.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Even Labman, een goede morgen op deze donderdagmorgen. Het is eigenlijk toch maar 3 minuten na 11 uur, luisteraars. Voilà. Ja, voor mij was natuurlijk wel George Meesner, Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, als u blijft luisteren via Radio Monza 106.5, 105.6, hoort u natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà. Ja, en zelfs op internet erbij, luisteraars. Als je blijft luisteren via Radio Monza met Jan van Bussel erbij, kunt u natuurlijk wel genieten tot de 13 uur, luisteraars. Voilà.

Toch weer zo'n goeie kraken langs de Vlaamse kant tot en met ook al meer dan 40, 45 jaar geleden. Het zijn natuurlijk wel de kreunersluisteraars. In die tijd waren ze nog altijd jong tot en met de luisteraars. Voilà!

Ja, toch iets met zaterdagavond te maken. Luister, het is er altijd donderdagmorgen. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Toch een goede singer langs de Nederlandse kant. Een dame en een heer erbij. Ja, luisteraars, voilà. Maar de volgende singer is wel aan de Vlaming luisteren. Al 40 jaar geleden was hij er nog altijd. Maar hij is er niet meer. Maar allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Ja, luisteraars, voilà. Als je natuurlijk wel hoort naar de titel van de wij, dan weet je natuurlijk wel meer en meer, luisteraars.

Dag weer een goede single langs de Vlaamse kant, ook al meer dan 40 jaar geleden. Luisteraars, als je natuurlijk maar de zon en de zee elkaar kussen, luisteraars, moet je eerst naar de zon gaan. Niet vandaag, maar wel vanaf morgen, luisteraars. Vraag eens een keer aan Joe Harris, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà.

Is ook al 65 jaar geleden, maar deze single van niemand minder dan de Beatles erbij. Ja, luister, All You Two is natuurlijk wel de titel ervan. Maar als je dit nog altijd hoort met muziek erbij, al is er al 65 jaar geleden, klinkt nog altijd even mooi. Ja, luister, als voilà. Maar de volgende single is wel een klein beetje taggend langzaam voor een heer, luisteraars. Maar wat die dame daarmee bedoelt, toch een heel goede vraag. Jimmy Frey is nog altijd zijn naam. Voilà.

Ja, ja, weer zo'n tergend, langzame kraker van je maatse met deze Vlaming erbij. Op dit moment is hij precies nog altijd 85 jaar jong, luisteraars, voilà. Maar ja, meer kan natuurlijk wel eens zeggen. Maar die andere heer is er nog ongeveer bijna 74, luisteraars, voilà. En voor iets te maken met gewone luisteraars, dan weet je natuurlijk wel meer en meer, hè. Het is niemand minder dan Jimmy Frey, luisteren. Ogen kunnen natuurlijk wind liegen, dat weet u allemaal, luisteraars, voilà.

zijn toch twee goede singers langs de Nederlandse kant. Luister, klinkt nog altijd even mooi. Mijn gedachten nu misschien ook, luister als wel. Maar de eerste was natuurlijk Marco Schuitmaker, luister, met een hele lange titel. Weet je, meer en meer, schaam je voor geen tranen, niet luisteraars. En de laatste was natuurlijk Corrie Konings, alleen Corrie Konings erbij. 1000 keer aan jou gedacht is natuurlijk wel iets anders, luisteraars, voilà.

Is ook al 55 jaar geleden met deze Nederlander te bij je luisteren. Nick McKenzie is nog altijd zijn. Gewoon maar op zijn Italiaans of zijn Spaans luisteren. Juanita zit er nog altijd bij. Na jaren, ik denk het wel, luisteraars zo lang. Maar voor de reclame en de tijd zijn luisteraars instrumentaal tot en met luisteraars. Voilà!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van hettich, gras, bloem, indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in L Nederland.
5: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
6: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
7: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: De Verenigde Staten en Iran hebben veel vooruitgang geboekt in hun onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Dat zegt Amerikaanse vicepresident J.D. Vance op een persbriefing in het Witte Huis. Volgens Vance willen beide partijen geen hervatting van de vijandelijkheden en wil ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord komen. maar dat hebben ze al meer dan één keer gezegd. De afspraak op de openbare omroep. Het programma is doorgegaan op de ophef die ontstaan is over de niet-representativiteit van mensen van buitenlandse herkomst in de steekproef, de foto van Vlaanderen. We kunnen zeggen dat er een oververtegenwoordiging van Vlamingen is in de steekproef en we kunnen besluiten dat de grote massa van de Vlamingen een gigantisch probleem heeft met de multiculturele samenleving en heel conservatief aan het worden is, aldus Jonathan Holslag. De VRT heeft trouwens het onderzoek achter de foto van Vlaanderen inmiddels gepubliceerd. Alle gegevens zouden er moeten staan. De Europese Commissie heeft de behandeling van de activisten van de Gaza-vloot volstrekt onaanvaardbaar genoemd. Dat zegt een woordvoerder van de Commissie. Iedere gedetineerde moet veilig en waardig worden behandeld in overeenstemming met internationaal recht. We roepen de Israëlische regering op om de bescherming en waardige behandeling van deze mensen in acht te nemen, zo luidt het. En in een spraakmakend proces in Wenen is een gewezen chef van de inlichtingendiensten veroordeeld voor spionage voor Rusland. Gisto Ott was een hoofdrolspeler in een van de grootste spionageschandalen ooit in Oostenrijk. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. Weersverwachting eerst zonnig, later stapelwolken. Maxima 23 graden, vanaf morgen zonnig en zomers warm. 26 tot 27 graden lezen we nu.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo, ik ben de Djembe Prins. Mijn nieuwe single Zaka Waka werd verkozen tot een Monza favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier. Dag.
15: Monza's favoriet.

Yes, weer een nieuwe single van deze monsters favorieten bij jou luisteren. Het zijn natuurlijk Jambi Prins, luisteraars, Zaka Wanka Wewe. Toch een goede single met monsters erbij jou luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al 6 minuten na 12 uur. Blijven natuurlijk wel genieten met 6 minuten voor 13 uur, luisteraars, voilà.

Hey, je hebt toch twee goede krakers bij elkaar, luisterd allemaal vanuit de jaren 60. De eerste was natuurlijk wel Dave D, Dozy, Bicky, Megan Tinch met de Legend of Xanadu. En de laatste was natuurlijk Roy Orbison met gewoon maar Lana, luisteraars. Voilà!

Pitsen, tijgen, langzaam de BL'ers. En natuurlijk waren we aan de Vlaming tot en met Rudy Klaargezald zijn naam. Maar gewoon weg, waarom? Dan weet je meer en meer, luisteraars. Voilà!

0: wisten natuurlijk wel niet waar dat is en de single was van de Rambo's. Luisteraars, Chant van Micht, die zit er nog altijd mee. Wat moet ik meer zeggen, luisteraars? Als er nog altijd Chant zijn, dan moeten ze altijd weten tot de maand. Luisteraars, voilà!
1: Ik lag in mijn

er twee goede singles bij elkaar luisteren. De eerste was natuurlijk wel vanuit de jaren 2020, 25 dacht ik wel. Janus is nog altijd zijn naam. Als de zon weer schijnt, moet je natuurlijk wel genieten met de zon erbij, luisteraars. En daarna Creedence Creedle Revival met Hey Tonight.

zijn toch twee singles bij elkaar in Nederland staan ligt tot en met de luisteraars. De eerste was natuurlijk wel Ben Hij Solo met Goren de Scout zonder jou. Ja, kan natuurlijk wel zo zijn, luisteraars. Maar op dit moment wordt het een beetje warmer, dus krijg je warmte bij. En daarna was er eentje van Amanda, luisteraars. Ik wil meer met jou. Wat moeten we meer zeggen? Toch goede singles bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Ja, het zijn natuurlijk wel drie dames bij elkaar. Luisteren een goede single om nooit te vergeten. Mijn gedachten, u misschien ook, luisteraars. Gewoon maak het smetje, weet hier meer en meer aan, luisteraars. Voilà.

weer zo'n goeie oude kraken, hoe van 65 jaar geleden. Krakers van je wanste, luisteraars. Maar het zijn natuurlijk wel de Eagles, maar het gewoon maar baby comeback, luisteraars. Maar komen ze natuurlijk wel zo verder? Ja, toch een heel goede vraag, luisteraars. Voilà.

3, rack! Niemand gaat naar huis, dicht maar reis. Wij blijven gaan op ambiance. Ja, juist natuurlijk wel iets anders. Maar deze Sam Goris, daar ben je geluisterd. Als je aan een titeltournament, als je allemaal moet zeggen wat dat is, luister, toch een heel goed ding. Maar toch een goede kraker met Sam Goris, daar ben je geluisterd. Voilà!

0: Helen Essing en om nooit te vergeten met de classics erbij. Je luistert natuurlijk wel deze vijf heren van de kanten van Stramprang. Je luistert gewoon een titel erbij, weet je natuurlijk wel meer en meer. Hè? Ja, Auf Wiedersehen, de Sweet Fräulein, toch een kaken van je Waalse luisteraars. Voilà. Ja, maar nu zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik weer, als alles goed is, ben ik er zaterdag tussen 20 en 23 uur. Na mij is er weer Ellie, maar blijf je natuurlijk wel genieten met Radio Monza erbij, luisteraars. Blijf je natuurlijk genieten om singles om nooit te vergeten. Maar de laatste single, ja, ik ga natuurlijk wel niet zeggen, je weet het misschien maar, luister. Als je blijft luisteren, weet je altijd de laatste single van dit programma erbij, luisteraars. Voilà!
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bloemen- en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen- en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be. Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
0: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
2: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
0: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de korenaarbijsterie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
8: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: In Markenesse, noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted List. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie worden gezocht. Het gaat om Ryan Achim, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024, blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorroe zijn de meest voorkomende. En ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Het is belangrijk om seksueel overdraagbare aandoeningen zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk dat allemaal te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Zaterdagavond weten we of de film wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Zonnig, maar meer en meer wolken. Blijft het droog vandaag, 23 graden. Morgen zomers 25 graden. En dat blijft zo tijdens het verlengde Pinksterweekend met veel zon. En in de campen zelfs tot 30 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, een goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit programma wordt verzorgd door gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen, enkel en alleen voor een verjaardag of een felicitatie, kan iemand altijd terecht hier bij Radio Monza en dit op het volgende telefoonnummer 089 70 21 79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032 89 70 21 79.

Ja, we gaan zo dadelijk van start met ons eerste plaatje. We gaan het doen met Wiltura. En hij gaat zingen Wat je diep treft. Maar toch zou ik eerst mijn collega Jan van Bussel willen bedanken voor de mooie muziek deze voormiddag. Ook Jean Smeets bedankt voor de mooie muziek. Wij gaan luisteren naar Wiltura.

Hey, ja, we hoorden een hele mooie instrumentale gespeeld door Mario Matti. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma op de koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder luisteren naar de volgende plaat. En het is Duo Cortes en zij gaan zingen Horen, Zien en Zwijgen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Gebroedersvers, een doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 36 60 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstreek in Rooi.
7: Zorgverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
9: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasheik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Maasheik. Puur verwinnerij sinds 1978.
10: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
11: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasheik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Het is belangrijk om seksuele overdraagbare aandoeningen zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted List. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Ryan Hachim, een man van 23. Die kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Cowards getoond op het filmfestival aan een select groepje journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Meer en meer wolken, de rest van de namiddag. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers 25 graden. En dat blijft zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 14 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderhoen. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma op de koffie bij Ellie. En dit tot de klok van 16 uur. Normaal tot 16 uur, maar vandaag neem ik er een uurtje bij van onze gastvrouw Mia Mare, die vandaag afwezig is. Dus tot de klok van 17 uur. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar een heel oud nummertje van Neil Sedaka.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166. Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Algemene tendens in Europa. Door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons groter dan gemiddeld en werden dan wel meer jobs gecreëerd. Komt er een einde aan de koopjes? Wel, de Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solden dan nog houdbaar zijn. 4 op 10 Belgen hebben moeite om het eind van de maand rond te komen. Concreet gaat het om 38%, dat is 6% minder dan 4 jaar geleden, blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is zeer tevreden met zijn financiële situatie. De Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en twee tanden aan de gemeente Maastricht te overhandigen, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch. DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het om echte resten van die man gaat. Al maar meer wolken in de rest van de middag. Het blijft wel droog bij 23 graden. Morgen zomers 25 graden. En dat blijft zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen mogelijk 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Ja, dit was de nodige reclame van de klok van 15 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderhooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van vandaag tot de klok van 17 uur. Ik neem een uurtje over van onze gastvrouw Mia Mare, die er vandaag niet is. Ook mijn gasten hier in de studio van harte welkom. Wij gaan verder met muziek. Wij gaan luisteren naar Peter Maassen.

Ja, terug in de tijd met deze mooie plaat, gezongen door Pokkelharem. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en vandaag tot de klok van 17 uur. We gaan nu twee plaatjes draaien op verzoek en we gaan het doen met het radio-ensemble met Huil maar niet, Kleine Eva, en dan nog eentje van de Amigos Wim. De plaatjes komen eraan.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuiplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
9: Meer informatie op meubelengeusens.be.
10: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
11: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor Moederdag, Vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
12: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
13: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089-650-643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem-Dilse-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is laten voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goedrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
14: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: Ziekenhuizen AZ West van Veurne en AZ Oostende gaan fusioneren. Uiterlijk tegen 2030 moet de samenwerking rond zijn. De campussen in Oostende en Veurne blijven wel behouden. In Leuven gaat de rockschool dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Met 600 leerlingen en enkele tientallen coaches barst de muziekacademie boven de bekende instrumentenwinkel Leo Kaarts uit zijn voegen. Al ziet coördinator Severin Kaarts ook een andere rol weggelegd voor de muziekschool. Leuven kampt met een groot tekort aan repetitieruimtes. Heel vaak voldoen buitenlandse diploma's van verpleegkundigen niet. En moeten woonzorgcentra en ziekenhuizen zelf nog cursussen Nederlands voorzien voor de buitenlandse medewerkers. De zorgdiensten vragen nu eenvoudigere regels om buitenlandse verpleegkundigen snel te kunnen inzetten. Pro-Palestijnse actievoerders ruimen het laatste bezette universiteitsgebouw in Gent op. Gisteren escaleerde een actie in het nabijgelegen rectoraat. 44 actievoerders werden opgepakt. De rechter besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. Hij verbiedt ook nieuw soortgelijke acties dit academiejaar. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz stelt voor om Oekraïne binnen de Europese Unie de bijzondere status te geven van geassocieerd lid. Daarmee wil hij tegemoetkomen aan de vraag van Kiev om snel bij de Europese Unie te kunnen aansluiten. Vandaag nog toenemende bewolking, maar het blijft droog. Temperaturen rond 23 graden. Morgen en in het weekend volop zon. Temperatuur morgen 5 à 26 graden. Zaterdag en zondag mogelijk in de Kempen zelfs 30 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
17: Ja, dit was de nodige reclame van de klok van 16 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderhooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie vandaag tot de klok van 17 uur. Een uurtje vervanging van onze gastvrouw Mia Mara. Wij gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar de volgende plaat. En we gaan het doen met Corrie aan de Rekens en zij gaat zingen zonder het te weten.

Ja, dit was het weer. Mijn tijd zit er op het programma Op de Koffie bij Ellie. Heeft u kunnen beluisteren vandaag tussen de klok van 13 tot en met 17 uur. Ik ben er weer volgende week donderdag. Voor de mensen die gebeld hebben, allemaal bedankt. Ook bedankt voor de leuke reacties. Ook mijn gasten hier in de studio bedankt. Maar zet uw radio niet af. Na mij krijgt u een uurtje non-stop muziek. Een uurtje info. En vanaf de klok van 19 uur collega Tjeuke. Wat mij betreft tot volgende week. Maak er een fijne dag van. Houd jullie gezond. Zorg goed voor elkaar. De groetjes. Bye.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides. Ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25, 3640 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het Grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Paardenliefhebbers. Gersal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 km op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
9: Ja, dit is wat mijn mama zei.
8: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
10: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
11: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Ziekenhuizen AZ West van Veuren en AZ Oostende gaan fusioneren. Uiterlijk tegen 2030 moet de samenwerking rond zijn. De campussen in Oostende en Veuren blijven wel behouden. In Leuven gaat de Rockschool dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Met 600 leerlingen en enkele tientallen coaches barst de muziekacademie boven de bekende instrumentenwinkel Leo Kaarts uit zijn voegen. Al ziet coördinator Severin Kaarts ook een andere rol weggelegd voor de muziekschool. Leuven kampt met een groot tekort aan repetitieruimtes. Heel vaak voldoen buitenlandse diploma's van verpleegkundigen niet en moeten woonzorgcentra en ziekenhuizen zelf nog cursussen Nederlands voorzien voor de buitenlandse medewerkers. De zorgdiensten vragen nu eenvoudigere regels om buitenlandse verpleegkundigen snel te kunnen inzetten. Pro-Palestijnse actievoerders ruimen het laatste bezette universiteitsgebouw in Gent op. Gisteren escaleerde een actie in het nabijgelegen rectoraat. 44 actievoerders werden erop gepakt. De rechter besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. Hij verbiedt ook nieuw soortgelijke acties dit academiejaar. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz stelt voor om Oekraïne binnen de Europese Unie de bijzondere status te geven van geassocieerd lid. Daarmee wil hij tegemoetkomen aan de vraag van Kiev om snel bij de Europese Unie te kunnen aansluiten. Vandaag nog toenemende bewolking, maar het blijft droog. Temperaturen rond 23 graden. Morgen en in het weekend volop zon. Temperatuur morgen 5 à 26 graden. Zaterdag en zondag mogelijk in de Kempen zelfs 30 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: wasn't too good.
1: Sta dan niet te staan!
2: Nee!
1: Sta dan niet te staan!
2: Nee!
1: Zit dan niet te zitten!
2: Nee!
1: Sta dan niet te staan!
2: Nee!

pijn dan deugd. Toch houd jij je ijzersterk, doet kunstmatig opgewekt. Bij je vrienden op je werk, terwijl je hart van pijn verwerkt. Maar ik zie het wel aan jou.

niet een troostend woord. Klagen deed je zelden of nooit. Even slikken en dan weer verder. Dat was jouw devies. Nu ben je weg, bezig aan je laatste reis. Kom behouden aan.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet richting Istanbul, Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Ze zijn nu onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig aangepakt werden. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. De controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farig wel iets in een alternatief voorstel van werkgevers en werknemers. De zogenaamde groep van 10. Maar premier De Wever van N-VA wil er niks van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op social media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar haar botten en tanden niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of De Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar zeer mooie temperaturen, 13 à 14 graden. Vanaf morgen veel zon, zomers warm, 26 graden. De dagen daarna plaatselijk 30 graden of zelfs meer.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
8: Hallo, ik ben de Djembe Prins. Mijn nieuwe single Zakka Wakka werd verkozen tot een Monza favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier. Daar.
2: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: De Rekheimer Muzikanten Blaasfestival 23 mei 2026. Van 18.30 tot 19.45. De Aalander Muzikanten onder leiding van Jos van der Rijt. De Ransdorf Muzikanten van 19.45 tot 21 uur onder leiding van Pierre Laven. Van 21 uur tot 22.15 de Ellenthaler Muzikanten onder leiding van Jesper Kessels. En van 22.15 tot 23.30 Oschie Nugebré onder leiding van Bert Adams. Dit gaat allemaal door in het Oostzee Kleinveld, Populierenlaan 30 te 36 21 te Rekken. Gratis inkom. Info 0475-77-1200. Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres. Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477-43-55-77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475-50-16-77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. Belangrijk bericht over de ophaalactie van oud papier en kinrooi. Vanaf 21 maart zullen de containers voor het verzamelen van oud papier te vinden zijn in de Suzenweg in Kinrooi. De fanfare blijft de huis-aan-huis ophaling doen, zoals jullie gewoon zijn. Dus nieuwe locatie containers voor oud papier op de Suzenweg in Kinrooi. Bedankt aan alle inwoners van Kinrooi om het oud papier te blijven verzamelen en zo de werking van de Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone te steunen. In de Zipsiderie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten. Lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzijderie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Schutterij Rotem organiseert op Pinkstermaandag 25 mei haar koningsschieten op de Vogel. Ook voor niet-leden en jeugd. Locatie Molenweg Rotem, aanvang om 15 uur. Pinkstermaandag 25 mei, Schutterij Rotem, koningsschieten. Locatie Molenweg Rotem, aanvang 15 uur. 46 jaar Pinksterfeesten op de Vosterbree. De 46e editie van de Pinksterfeesten gaat door van 22 tot 24 mei. Op vrijdag 22 mei vanaf 20 uur kinavond. Op zaterdag 23 mei avontuurlijke kidsnamiddag op het programma vanaf 14 uur. Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. Deelnemen €5, verzekering, een drankje en wafel inbegrepen. Einde van deze spetterende middag omstreeks 16.30 uur. Op zondag 24 mei vanaf 12 uur traditionele rommelmarkt. Al 46 jaar de leukste rommelmarkt van Bree en omgeving. Als afsluiter een versgebakken warme wafel, Limburgse vlaai met een kop koffie of fris op het terras aan het jeugdlokaal. De Pinksterfeesten zijn bedoeld als ondersteuning van de jeugdwerking KJ en de jeugdlokalen op de Vostert. Iedereen van harte welkom. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekenaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10.15 uur gebedsweg, om 11 uur eucharistieviering, om 12.15 uur middagmaal picknick, om 13.30 uur kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17.10 uur vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089-56-39-62. Doorgeven van gegevens voor verzekering. Van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. Inschrijven te laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. Pinkstermaandag 25 mei van 9 tot 15 uur. Garageverkoop door de straten van Molenbeersel. De deelnemers zijn herkenbaar aan de opgehangen ballonnen. Bij iedere deelnemer is er een QR-code met al de deelnemers. Iedereen van harte welkom op Pinkstermaandag 25 mei van 9 tot 15 uur. Garageverkoop door de straten van Molenbeersel.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Beste Radio Monza luisteraars, Frans Teunis organiseert van 15 tot 22 mei 2026 een grandioze muziekreis naar Sidi in Turkije. Er gaan veel artiesten mee op deze reis. Saskia Teunis, Karel Verspaget, Theo Klaasens, Frankie Milkens, Roy Mone en Raymond Wijsters. Het hotel is op basis van Ultra All In. Het ligt aan de zee van Sidi. De prijs per persoon 1050 euro. Deze prijs is inclusief vervoer heen en terug naar Keulen Airport. 20 kilo koffer. Transfer ter plaatse, 3 dagen optredens van de artiesten. Heb je interesse? Neem dan contact op met het reisbureau Vlugel in Hoensbroek op het nummer 0031 45 521 1527. 30 jaar de Jam, Rockfestival, Sporthal de Bongerd in Tongerlo. Special guest Guy Swinne, Black Moon Tan, Catfish. Op zaterdag 6 juni 2026. Inkomens gratis, de deuren open om 18:30 uur. 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden by Flight 666, Coil, U2 by Bonavox, No Sweat, Golden Earring by Skeftum op zaterdag 30 mei. De deuren openen om 15:30 uur. Sporthal Olympia Bree, sporthal nummer 6. Tickets en info backonstage.be. Op vrijdag 22 mei aanstaande om 19 uur is er een gebedsviering ter ere van de heilige Rita. Het comité heet iedereen van harte welkom aan de kapel in de Basdongstraat in Rooi. Zomerfeest, Fatima Park in Weert, 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar.
0: Dit is Radio Monza informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
0: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 km op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
6: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En en zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svennys hypnosepraktijk ligt in Dilsen of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Keunrode, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus Tweede Keunrode.
9: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor landbouw.

We gaan nu dus naar Groot-Brittannië met Scatman John, met zijn Scatman. Scatman!

0: Op het einde van de jaren 70 had John Travolta en Olivia Newton-John een heel grote hit met Heavy's Megamix.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooien, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Het was nogthans de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartijen CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier De Wever is helemaal tegen. Hij ziet een aantal problemen. In heel wat straten in Vlaanderen is een uur lang geteld hoeveel verkeer er in de avondspits passeert voor de jaarlijkse actie Straat Vinken. Het gaat om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Gemeentebesturen kunnen de info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Denemarken wil het kadaver van bulterugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het ding kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deens eiland en zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Alec Siggaard heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in de Ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit de grote kopgroep en hij hield sprinters achter zich. Thorarts werd tweede, Jasper Stuyven vijfde. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt heel langzaam af tot 14 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: En een hele goede avond, luisteraars, programma Goud van Oud met Tjeukie. Ik blijf met jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En een hele goede avond, luisteraars op het programma Goud van Oud met Chucky. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur, nog een uurtje dus. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

van Oud. Iedere donderdagavond van 7 tot 10. Met Tjeuke. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

0: Ja, beste mensen, dat is een einde gekomen met het programma. Aanstaande donderdag ben ik er weer. Goed vanuit met Chucky. Tussen 19 en 22 uur. Ik ga dan iedereen welterusten wensen en tot donderdag dan. Dag.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik stond voor de rechter, die zei: Bobbejaan, vertel me de zuivere waarheid. Hier staat, je was dronken, en ik zei: dat kan, ik breng deze zaak wel tot klaarheid. Bij chef in café, het is waar wat ik zeg, dronk ik maar een glaasje en

hij lachend de volgende zaak, zodat ik er soepel vanaf was. En buiten dacht ik, ja dat valt me wel mee, want de volgende zaak was een prachtig café.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: op 106.5 FM naar lokale Radio Monza. Een radio met een warm hart.
1: Ah, hier zit een Danny. Hoe is het ermee, man? Zeg, het is nu wel niet meer Danny, hè, maar...

Toen hij werd geboren zag zijn moeder het al snel. Hij zat dan wel te spelen, maar het was niet met zijn spel. Dat spel van snelle auto's of wat voetbal op het plein. Geef hem maar liever Barbie en Duken er ook maar bij. Oh.

Ze wijzen me na met de vinger. Ze vinden me laf en dom. Ze zeggen die zuipt als een ketter. Maar niemand die weet waarom. Nu ben ik verslaafd aan het drinken, omdat ik jouw liefde mis. De mensen, ze moesten.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

nicht im Stich. Das kannst du doch nicht machen. Denk doch mal.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.